Hoor een preet van mij. Denk zo verdraaid. Dan is schreit. Deze homme guy.